The Day of Move. Trek eens een begin. Stále prvá hodinka, čisté disco. DJ Samples in the mix. Ultimate Sanctus Groove.